0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is gestart. Volgens Newsom heeft president Trump het onderzoek opgedragen, maar het ministerie van Justitie heeft dit nog niet bevestigd. Amerikaanse media melden dat er onder meer onderzoek wordt gedaan naar de financiën van Newsoms vrouw. Oekraïne heeft een tweede Nederlands marineschip ontvangen om Russische zeemijnen te ruimen. Het schip ZRMS Makum, nu Henichesk geheten, is officieel overgedragen aan Oekraïne, in aanwezigheid van meerdere marinecommandanten uit verschillende landen. Eerder leverde Nederland al de mijnenjager ZRMS Vlaardingen aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat de VS en Iran een voorlopig akkoord hebben bereikt over het beëindigen van de oorlog die eind februari begon. Het digitale memorandum werd gisteren ondertekend door Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf. Het officiële ondertekenmoment vindt in Zwitserland plaats, waarna de straat van Hormuz weer opengaat voor scheepvaart. Een verlamde man met de ziekte ALS kan dankzij een hersenimplantaat weer een computer bedienen met zijn hersensignalen. Onderzoekers van de University of California melden dat hij daardoor weer kan communiceren en werken. Volgens de 45-jarige patiënt voelt hij zich daardoor weer verbonden met zijn leven. Dan lokaal nieuws. De fictie-app in Dijk en Waard ligt onder vuur in de gemeenteraad. Politieke partijen willen opheldering over klachten van inwoners over de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Het college moet duidelijk maken hoe het systeem functioneert en of verbeteringen nodig zijn. Het weerbericht. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht blijft het overwegend bewolkt met in de loop van de nacht een lokale bui. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is gestart. Volgens Newsom heeft president Trump het onderzoek opgedragen, maar het ministerie van Justitie heeft dit nog niet bevestigd. Amerikaanse media melden dat er onder meer onderzoek wordt gedaan naar de financiën van Newsoms vrouw. Oekraïne heeft een tweede Nederlands marineschip ontvangen om Russische zeemijnen te ruimen. Het schip ZRMS Makum, nu Henichesk geheten, is officieel overgedragen aan Oekraïne, in aanwezigheid van meerdere marinecommandanten uit verschillende landen. Eerder leverde Nederland al de mijnenjager ZRMS Vlaardingen aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat de VS en Iran een voorlopig akkoord hebben bereikt over het beëindigen van de oorlog die eind februari begon. Het digitale memorandum werd gisteren ondertekend door Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf. Het officiële ondertekenmoment vindt in Zwitserland plaats, waarna de straat van Hormuz weer opengaat voor scheepvaart. Een verlamde man met de ziekte ALS kan dankzij een hersenimplantaat weer een computer bedienen met zijn hersensignalen. Onderzoekers van de University of California melden dat hij daardoor weer kan communiceren en werken. Volgens de 45-jarige patiënt voelt hij zich daardoor weer verbonden met zijn leven. Dan lokaal nieuws. De fictie-app in Dijk en Waard ligt onder vuur in de gemeenteraad. Politieke partijen willen opheldering over klachten van inwoners over de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Het college moet duidelijk maken hoe het systeem functioneert en of verbeteringen nodig zijn. Het weerbericht. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht blijft het overwegend bewolkt met in de loop van de nacht een lokale bui. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is gestart. Volgens Newsom heeft president Trump het onderzoek opgedragen, maar het ministerie van Justitie heeft dit nog niet bevestigd. Amerikaanse media melden dat er onder meer onderzoek wordt gedaan naar de financiën van Newsoms vrouw. Oekraïne heeft een tweede Nederlands marineschip ontvangen om Russische zeemijnen te ruimen. Het schip ZRMS Makum, nu Henichesk geheten, is officieel overgedragen aan Oekraïne, in aanwezigheid van meerdere marinecommandanten uit verschillende landen. Eerder leverde Nederland al de mijnenjager ZRMS Vlaardingen aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat de VS en Iran een voorlopig akkoord hebben bereikt over het beëindigen van de oorlog die eind februari begon. Het digitale memorandum werd gisteren ondertekend door Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf. Het officiële ondertekenmoment vindt in Zwitserland plaats, waarna de straat van Hormuz weer opengaat voor scheepvaart. Een verlamde man met de ziekte ALS kan dankzij een hersenimplantaat weer een computer bedienen met zijn hersensignalen. Onderzoekers van de University of California melden dat hij daardoor weer kan communiceren en werken. Volgens de 45-jarige patiënt voelt hij zich daardoor weer verbonden met zijn leven. Dan lokaal nieuws. De fictie-app in Dijk en Waard ligt onder vuur in de gemeenteraad. Politieke partijen willen opheldering over klachten van inwoners over de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Het college moet duidelijk maken hoe het systeem functioneert en of verbeteringen nodig zijn. Het weerbericht. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht blijft het overwegend bewolkt met in de loop van de nacht een lokale bui. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is gestart. Volgens Newsom heeft president Trump het onderzoek opgedragen, maar het ministerie van Justitie heeft dit nog niet bevestigd. Amerikaanse media melden dat er onder meer onderzoek wordt gedaan naar de financiën van Newsoms vrouw. Oekraïne heeft een tweede Nederlands marineschip ontvangen om Russische zeemijnen te ruimen. Het schip ZRMS Makum, nu Henichesk geheten, is officieel overgedragen aan Oekraïne, in aanwezigheid van meerdere marinecommandanten uit verschillende landen. Eerder leverde Nederland al de mijnenjager ZRMS Vlaardingen aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat de VS en Iran een voorlopig akkoord hebben bereikt over het beëindigen van de oorlog die eind februari begon. Het digitale memorandum werd gisteren ondertekend door Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf. Het officiële ondertekenmoment vindt in Zwitserland plaats, waarna de straat van Hormuz weer opengaat voor scheepvaart. Een verlamde man met de ziekte ALS kan dankzij een hersenimplantaat weer een computer bedienen met zijn hersensignalen. Onderzoekers van de University of California melden dat hij daardoor weer kan communiceren en werken. Volgens de 45-jarige patiënt voelt hij zich daardoor weer verbonden met zijn leven. Dan lokaal nieuws. De fictie-app in Dijk en Waard ligt onder vuur in de gemeenteraad. Politieke partijen willen opheldering over klachten van inwoners over de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Het college moet duidelijk maken hoe het systeem functioneert en of verbeteringen nodig zijn. Het weerbericht. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht blijft het overwegend bewolkt met in de loop van de nacht een lokale bui. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

dag, jouw ritme, de hele dag, jouw radio, RTV Dijk en Waard.

lichaam en parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Rode Kruis waarschuwt voor ernstige gevolgen van het El Niño-weersverschijnsel dat officieel is begonnen en mogelijk een van de zwaarste wordt sinds het begin van de metingen in 1950. De organisatie brengt voedsel, water en hygiënepakketten naar risicogebieden, vooral in delen van Afrika en Azië. In gebieden als Soedan, Zuid-Soedan, Somalië, Bangladesh en het Midden-Oosten worden extra voorbereidingen getroffen. Op het circuit van Zolder in België is een 53-jarige Nederlandse motorrijder overleden na een zwaar ongeluk tijdens een oefening vrij rijden. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden de man niet redden. Het slachtoffer zou uit de omgeving van Maastricht komen. In Rotterdam is een jongetje van 2 jaar maandagavond zwaar gewond geraakt na een val uit een raam op de tweede verdieping van een woning aan de Frans Bekkerstraat. Het kind viel rond 10 uur in de binnentuin van de onderburen. Hulpdiensten reanimeerden het jongetje en brachten hem onder politiebegeleiding per ambulance naar het ziekenhuis. Bij een crash met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden om het leven gekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Het toestel stortte kort na het opstijgen rond 10:40 lokale tijd neer bij Edwards Air Force Base, ten noordoosten van Los Angeles. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Alle 14 wedstrijdspringers van CU Heerenegowaard hebben zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Het toernooi wordt gehouden op 27 juni in Ahoy, Rotterdam. De selectie volgde na 3 kwalificatiewedstrijden in februari, april en mei. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op het circuit van Zolder in België is een 53-jarige Nederlandse motorrijder overleden na een zwaar ongeluk tijdens een oefening vrij rijden. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden de man niet redden. Het slachtoffer zou uit de omgeving van Maastricht komen. Het Rode Kruis waarschuwt voor ernstige gevolgen van het El Niño-weersverschijnsel dat officieel is begonnen en mogelijk een van de zwaarste wordt sinds het begin van de metingen in 1950. De organisatie brengt voedsel, water en hygiënepakketten naar risicogebieden, vooral in delen van Afrika en Azië. In gebieden als Sudan, Zuid-Sudan, Somalië, Bangladesh en het Midden-Oosten worden extra voorbereidingen getroffen. Bij een crash met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden om het leven gekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Het toestel stortte kort na het opstijgen rond 10:40 lokale tijd neer bij Edwards Air Force Base, ten noordoosten van Los Angeles. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In Rotterdam is een jongetje van 2 jaar maandagavond zwaar gewond geraakt na een val uit een raam op de 2e verdieping van een woning aan de Frans Bekkerstraat. Het kind viel rond 10 uur in de binnentuin van de onderburen. Hulpdiensten reanimeerden het jongetje en brachten hem onder politiebegeleiding per ambulance naar het ziekenhuis. Dan lokaal nieuws. Alle 14 wedstrijdspringers van CU Heerenkowaard hebben zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Het toernooi wordt gehouden op 27 juni in Ahoy, Rotterdam. De selectie volgde na 3 kwalificatiewedstrijden in februari, april en mei. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerenkowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Frankrijk heeft zware veiligheidsmaatregelen genomen rond de G7-top in Evian, met 16.000 medewerkers ingezet. Op de agenda staan economische gevolgen van de oorlog in Iran, handelsrelaties met China, kunstmatige intelligentie en de oorlog in Oekraïne, waar president Zelensky aanwezig is voor overleg. De bijeenkomst duurt enkele dagen en kent gespannen verhoudingen tussen de VS en andere deelnemers. Nu in 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten, met weinig groen en zijn daardoor extra kwetsbaar voor hitte. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties presenteert vandaag het manifest Groene Ruimte, Koele Steden. En start een landelijke petitie om meer groen in de openbare ruimte te realiseren. De coalitie roept het kabinet op landelijke minimumnormen voor openbaar groen en bomen vast te leggen en gemeenten financieel te steunen. De Verenigde Staten en Iran hebben een eerste akkoord bereikt over het opnieuw openen van de Straat van Hormuz, die belangrijk is voor de wereldwijde oliehandel. Naar verwachting gaat de handelsroute op de eerste dag van het weekend weer open. Maar experts verwachten dat het weken duurt voordat de oliestroom volledig is hersteld. Er liggen nog ongeveer 500 schepen vast in de regio, waaronder 80 Nederlandse zeevarenden. Bondscoach Sabrila Mouchi van Tunesië zou ontslagen zijn na de 5-1 nederlaag tegen Zweden op het WK, hoewel de Tunesische bond dit nog niet heeft bevestigd. Volgens landelijke media is Hervé Renard de beoogde opvolger. Tunesië speelt binnenkort tegen Japan en daarna tegen Oranje in Kansas City. Dan lokaal nieuws. Alle 14 wedstrijdspringers van CU Heerenguwaard hebben zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Het toernooi wordt gehouden op 27 juni in Ahoy, Rotterdam. De selectie volgde na 3 kwalificatiewedstrijden in februari, april en mei. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Alboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerenguwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
7: 80's and 90's, maar ook

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu in 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met weinig groen en zijn daardoor extra kwetsbaar voor hitte. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties presenteert vandaag het manifest Groene Ruimte, Koele Steden. En start een landelijke petitie om meer groen in de openbare ruimte te realiseren. De coalitie roept het kabinet op landelijke minimumnormen voor openbaar groen en bomen vast te leggen en gemeenten financieel te steunen. Frankrijk heeft zware veiligheidsmaatregelen genomen rond de G7-top in Evian, met 16.000 medewerkers ingezet. Op de agenda staan economische gevolgen van de oorlog in Iran, handelsrelaties met China, kunstmatige intelligentie en de oorlog in Oekraïne, waar president Zelensky aanwezig is voor overleg. De bijeenkomst duurt enkele dagen en kent gespannen verhoudingen tussen de VS en andere deelnemers. Bondscoach Sabri Lamouchi van Tunesië zou ontslagen zijn na de 5-1 nederlaag tegen Zweden op het WK, hoewel de Tunesische bond dit nog niet heeft bevestigd. Volgens landelijke media is Hervé Renard de beoogde opvolger. Tunesië speelt binnenkort tegen Japan en daarna tegen Oranje in Kansas City. De Verenigde Staten en Iran hebben een eerste akkoord bereikt over het opnieuw openen van de straat van Hormuz, die belangrijk is voor de wereldwijde oliehandel. Naar verwachting gaat de handelsroute op de eerste dag van het weekend weer open. Maar experts verwachten dat het weken duurt voordat de oliestroom volledig is hersteld. Er liggen nog ongeveer 500 schepen vast in de regio, waaronder 80 Nederlandse zeevarenden. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De interesse in nieuws onder Nederlanders is sinds 2018 afgenomen van 61%.

0: 60% naar 45%, blijkt uit het Digital News Report van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren gebruiken vaker sociale media en AI-chatbots voor nieuws, terwijl het vertrouwen in deze bronnen laag is. Het vertrouwen in nieuws in Nederland daalt iets, maar blijft internationaal gezien hoog. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het badhuis in de voormalige Romeinse stad Ulpia Noviomagus was minstens 4900 vierkante meter groot en is beter bewaard dan eerder gevonden badhuizen in Voorburg en Heerlen. Bij de opgravingen zijn onder meer woningen, straten, sieraden, munten, bronzen standbeelddelen en honderden haarspelden gevonden. Iran en de Verenigde Staten hebben een nieuw akkoord ondertekend dat volgens vicepresident Vance uit anderhalf kantje bestaat. De inhoud is grotendeels onbekend en er moet nog verder worden onderhandeld over onder meer de Straat van Hormuz, Libanon en het Iraanse kernprogramma. In Genève volgt later deze week een officiële ceremonie waarna de afspraken ingaan. Drie verdachten van inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben vermoedelijk met een afstandsbediening de rolluiken geopend. Zij zouden in december vorig jaar voor tonnen aan goud hebben buitgemaakt. De politie meldde in een televisieprogramma dat de daders mogelijk het gecodeerde signaal van de rolluiken konden overnemen. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken, 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
2: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het badhuis in de voormalige Romeinse stad Ulpia Noviomagus was minstens 4900 vierkante meter groot en is beter bewaard dan eerder gevonden badhuizen in Voorburg en Heerlen. Bij de opgravingen zijn onder meer woningen, straten, sieraden, munten, bronzen standbeelddelen en honderden haarspelden gevonden. De interesse in nieuws onder Nederlanders is sinds 2018 afgenomen van 61 naar 45%, blijkt uit het Digital News Report van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren gebruiken vaker sociale media en AI-chatbots voor nieuws, terwijl het vertrouwen in deze bronnen laag is. Het vertrouwen in nieuws in Nederland daalt iets, maar blijft internationaal gezien hoog. Drie verdachten van inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben vermoedelijk met een afstandsbediening de rolluiken geopend. Zij zouden in december vorig jaar voor tonnen aan goud hebben buitgemaakt. De politie meldde in een televisieprogramma dat de daders mogelijk het gecodeerde signaal van de rolluiken konden overnemen. Iran en de Verenigde Staten hebben een nieuw akkoord ondertekend dat volgens vicepresident Vance uit anderhalf kantje

0: staat. De inhoud is grotendeels onbekend en er moet nog verder worden onderhandeld over onder meer de Straat van Hormuz, Libanon en het Iraanse kernprogramma. In Genève volgt later deze week een officiële ceremonie waarna de afspraken ingaan. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog en koelt het af na 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh, ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber. 80s and 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De interesse van Nederlanders in nieuws is volgens het Digital News Report gedaald van 61% in 2018 naar 45% in 2026. Jongeren gebruiken steeds vaker sociale media en AI-chatbots als nieuwsbron, maar het vertrouwen in nieuws op deze platforms blijft laag. Tegelijkertijd groeit het wantrouwen in nieuws, van 11% in 2018 naar 21% in 2026. De trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot brengen een nieuwe frisdrank op de markt, als alternatief voor hun trappistenbier La Trappe. De frisdrank, Ariston, wordt gemaakt op basis van een oud recept dat is aangepast om minder zoet te zijn en bevat fruit en kruiden. Er zijn ruim 36.000 flesjes geproduceerd, te koop in het proeflokaal van de abdij. Schepen die al maanden stil liggen voor de straat van Hormuz zijn bedekt met zeepokken, algen en kwallen en hebben een grondige schoonmaak nodig om weer efficiënt te kunnen varen. Door het stilliggen werkt de beschermende coating tegen aangroei minder goed, waardoor de schepen meer brandstof verbruiken. Schoonmaakbedrijven krijgen wereldwijd aanvragen, waaronder uit de Perzische Golf. Serena Williams keert over 2 weken terug op Wimbledon en speelt het vrouwendubbel samen met haar een jaar oudere zus Venus. De 44-jarige Williams kreeg hiervoor een wildcard van de organisatie. Williams won eerder samen met Venus 6 keer het dubbelspel op Wimbledon en behaalde in totaal 14 Grand Slam titels in het dubbelspel. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.

0: Alleen maar classics. Classics. En de hits van nu. De hits van nu. Dit is RTV Dijkenwaard.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot brengen een nieuwe frisdrank op de markt. Als alternatief voor hun trappistenbier La Trappe. De frisdrank, Ariston, wordt gemaakt op basis van een oud recept dat is aangepast om minder zoet te zijn en bevat fruit en kruiden. Er zijn ruim 36.000 flesjes geproduceerd, te koop in het proeflokaal van de abdij. De interesse van Nederlanders in nieuws is volgens het Digital News Report gedaald van 61% in 2018 naar 45% in 2026. Jongeren gebruiken steeds vaker sociale media en AI-chatbots als nieuwsbron. Maar het vertrouwen in nieuws op deze platforms blijft laag. Tegelijkertijd groeit het wantrouwen in nieuws. Van 11% in 2018 naar 21% in 2026. Serena Williams keert over 2 weken terug op Wimbledon en speelt het vrouwendubbel samen met haar een jaar oudere zus Venus. De 44-jarige Williams kreeg hiervoor een wildcard van de organisatie. Williams won eerder samen met Venus 6 keer het dubbelspel op Wimbledon en behaalde in totaal 14 Grand Slam titels in het dubbelspel. Schepen die al maanden stil liggen voor de Straat van Hormuz zijn bedekt met zeepokken, algen en kwallen en hebben een grondige schoonmaak nodig om weer efficiënt te kunnen varen. Door het stilliggen werkt de beschermende coating tegen aangroei minder goed, waardoor de

0: schepen meer brandstof verbruiken. Schoonmaakbedrijven krijgen wereldwijd aanvragen, waaronder uit de Perzische Golf.
1: Het weerbericht.
0: Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog en koelt het af na 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Italiaanse politie heeft 7 mensen opgepakt op verdenking van sabotage van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen in februari. 5 van hen zitten vast, 2 staan onder huisarrest nadat zij op 14 februari een aanslag pleegden op de hoge snelheidslijn tussen Rome en Florence. De aanslag leidde tot vertragingen, werd opgeëist door anarchisten en veroorzaakte een schade van €455.000. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM in een tussenrapportage. Door maatregelen als minder dieselaggregaten en strengere eisen voor verkeer en industrie stijgt de verwachte gezondheidswinst ten opzichte van 2016 naar 55% en 4 maanden extra levensverwachting. In 2030 wordt op enkele plekken niet aan strengere Europese normen voldaan. Schepen die vastliggen bij de straat van Hormuz raken in korte tijd bedekt met zeepokken, algen en kwallen. Door het stilleggen van de schepen groeit het zeeleven snel aan, wat zorgt voor een hoger brandstofverbruik en lagere vaarsnelheden. Rederijen moeten besluiten of ze ter plekke schoonmaken of wachten tot een volgende haven voor grondige reiniging. De trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel Enschot brengen een frisdrank op de markt als alternatief voor hun trappistenbier La Trappe. De drank, Ariston genoemd, is gebaseerd op een oud recept en bevat minder suiker dan het origineel. Ariston is voorlopig alleen verkrijgbaar in het proeflokaal van de brouwerij. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hielgewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: The 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM in een tussenrapportage. Door maatregelen als minder dieselaggregaten en strengere eisen voor verkeer en industrie stijgt de verwachte gezondheidswinst ten opzichte van 2016 naar 55% en 4 maanden extra levensverwachting. In 2030 wordt op enkele plekken niet aan strengere Europese normen voldaan. De Italiaanse politie heeft 7 mensen opgepakt op verdenking van sabotage van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen in februari. 5 van hen zitten vast, 2 staan onder huisarrest nadat zij op 14 februari een aanslag pleegden op de hoge snelheidslijn tussen Rome en Florence. De aanslag leidde tot vertragingen, werd opgeëist door anarchisten en veroorzaakte een schade van €455.000. De trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel Enschot brengen een frisdrank op de markt als alternatief voor hun trappistenbier La Trappe. De drank, Ariston genoemd, is gebaseerd op een oud recept en bevat minder suiker dan het origineel. Ariston is voorlopig alleen verkrijgbaar in het proeflokaal van de brouwerij. Schepen die vastliggen bij de straat van Hormuz raken in korte tijd bedekt met zeepokken, algen en kwallen. Door het stilleggen van de schepen groeit het zeeleven snel aan, wat zorgt voor een hoger brandstofverbruik en lagere vaarsnelheden. Rederijen moeten besluiten of ze ter plekke schoonmaken of wachten tot een volgende haven voor grondige reiniging. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De 19-jarige bestuurder die wordt verdacht van het veroorzaken van het fatale ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Hij wordt verdacht van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De zaak wordt over 2 weken opnieuw bekeken door de rechtbank. De FBI heeft een terreuraanslag voorkomen tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat werd gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president. Volgens de FBI zijn 5 verdachten aangehouden in Ohio, Missouri en Californië. Uit onderzoek blijkt dat zeker 23 mensen betrokken zouden zijn bij het plan. Bij lokale asielprotesten duiken steeds opnieuw dezelfde kleine groepen actievoerders op. Waaronder defendgroepen, die zichtbaar aanwezig zijn bij het merendeel van de demonstraties. Dit blijkt uit een NOS-analyse van beelden van 48 protesten sinds september en duizenden Facebookberichten. 4 op de 10 opgepakte relschoppers bij deze protesten komen uit een andere gemeente dan waar het protest plaatsvindt. De Iraanse voetballers hebben de FIFA om meer steun gevraagd tijdens het WK, nadat zij uit veiligheidsoverwegingen na hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland direct de Verenigde Staten moesten verlaten. De Iraanse selectie verblijft vanwege spanningen tussen de VS en Iran in het Mexicaanse Tijuana. Meerdere stafleden en Iraanse journalisten kregen geen visum voor de Verenigde Staten. Dan lokaal nieuws. In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard. Bij de inbraak werd een raam vernield en werd de vitrine met daarin de telefoons kapotgeslagen. Volgens de politie probeerde de verdachte op een scooter te vluchten, maar kon hij door agenten worden staande gehouden. De scooter liet daarbij zware schade op. Het weerbericht. Overwegend droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: mensen betrokken zouden zijn bij het plan. De 19-jarige bestuurder die wordt verdacht van het veroorzaken van het fatale ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Hij wordt verdacht van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De zaak wordt over 2 weken opnieuw bekeken door de rechtbank. De Iraanse voetballers hebben de FIFA om meer steun gevraagd tijdens het WK, nadat zij uit veiligheidsoverwegingen na hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland direct de Verenigde Staten moesten verlaten. De Iraanse selectie verblijft vanwege spanningen tussen de VS en Iran in het Mexicaanse Tijuana. Meerdere stafleden en Iraanse journalisten kregen geen visum voor de Verenigde Staten. Bij lokale asielprotesten duiken steeds opnieuw dezelfde kleine groepen actievoerders op. Waaronder defendgroepen die zichtbaar aanwezig zijn bij het merendeel van de demonstraties. Dit blijkt uit een NOS-analyse van beelden van 48 protesten sinds september en duizenden Facebook-berichten. 4 op de 10 opgepakte relschoppers bij deze protesten komen uit een andere gemeente dan waar het protest plaatsvindt. Dan lokaal nieuws. In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard. Bij de inbraak werd een raam vernield en werd de vitrine met daarin de telefoons kapotgeslagen. Volgens de politie probeerde de verdachte op een scooter te vluchten, maar kon hij door agenten worden staande gehouden. De scooter liet daarbij zware schade op. Het weerbericht: droog en in de nacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Woensdag vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een bromfiets die in 1984 werd gestolen in Vado Ligure in het noordwesten van Italië is na ruim 41 jaar teruggevonden door de politie. Het voertuig werd aangetroffen bij een politiecontrole in Volpiano, waar een 64-jarige man zonder kentekenplaat erop reed. Via het chassisnummer werd de oorspronkelijke eigenaar opgespoord, die nu in Saluzzo woont. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt meldingen dat een Russisch oorlogsschip rond het middaguur waarschuwingsschoten heeft afgevuurd in het kanaal, ruim 30 kilometer ten zuiden van het Isle of Wight. Het jacht raakte niet beschadigd en er vielen geen gewonden. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die werd verdacht van het omzeilen van sancties. Bij Holthonen in Overijssel zijn deze week archeologen, veteranen en vrijwilligers begonnen aan het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de slag bij Ane uit 1227. Zij zoeken systematisch naar sporen uit de middeleeuwen op het historische slagveld, waar eerder al vondsten werden gedaan. De komende tijd worden onder meer munten en metalen onderdelen onderzocht en gedateerd. De politie heeft 3 mannen van tussen de 20 en 36 jaar opgepakt voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard in februari. Het slachtoffer werd vastgehouden in Rotterdam en Utrecht en wist na meerdere dagen te ontsnappen. Bij huiszoekingen in 4 steden werd onder meer een vuurwapen gevonden. Dan lokaal nieuws. In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard. Bij de inbraak werd

Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: 1986 werd gestolen in Vado Ligure in het noordwesten van Italië, is na ruim 41 jaar teruggevonden door de politie. Het voertuig werd aangetroffen bij een politiecontrole in Volpiano, waar een 64-jarige man zonder kentekenplaat erop reed. Via het chassisnummer werd de oorspronkelijke eigenaar opgespoord, die nu in Saluzzo woont. De politie heeft 3 mannen van tussen de 20 en 36 jaar opgepakt voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard in februari. Het slachtoffer werd vastgehouden in Rotterdam en Utrecht en wist na meerdere dagen te ontsnappen. Bij huiszoekingen in 4 steden werd onder meer een vuurwapen gevonden. Bij Holthonen in Overijssel zijn deze week archeologen, veteranen en vrijwilligers begonnen aan het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de slag bij Anen uit 1227. Zij zoeken systematisch naar sporen uit de middeleeuwen op het historische slagveld, waar eerder al vondsten werden gedaan. De komende tijd worden onder meer munten en metalen onderdelen onderzocht en gedateerd. Dan lokaal nieuws. De vierde dag van de kermis in Heerhugowaard is grotendeels rustig verlopen. In de avond voerde de politie rond 9 uur met meerdere eenheden identificatiecontroles uit op het terrein vanwege extra veiligheidsmaatregelen. Enkele bezoekers zijn vanwege overlast van het terrein verwijderd. Het weerbericht: droog en in de nacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Woensdag vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: '90s, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that say that.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Werkplatform Temper wordt door het gerechtshof in Amsterdam aangemerkt als uitzendbureau. Het hof geeft vakbonden FNV en CNV gelijk nadat zij in hoger beroep gingen vanwege schijnzelfstandigheid op het platform. Temper onderzoekt of het in cassatie gaat bij de Hoge Raad. De Verenigde Staten overwegen de handel in Russische olie opnieuw aan banden te leggen, liet president Trump weten de G7-top in Frankrijk. Amerikaanse bedrijven mogen sinds 3 maanden weer Russische olie kopen van tankers op zee, tot onvrede van Oekraïne en Europese bondgenoten. Trump heeft op de top gesproken met de Oekraïense president Zelensky over sancties en luchtafweer. De Arubaanse premier Mike Eman treedt per 1 januari 2027 af. In september draagt hij het leiderschap van zijn partij over aan een opvolger, waarna hij enkele maanden later ook als premier vertrekt. De aankondiging kwam onverwacht voor coalitiepartner Futuro, terwijl binnen de AVP later wordt besloten wie de partij als nieuwe premier zal voordragen. Een 61-jarige man uit Zweden is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf omdat hij zijn vrouw dwong tot online prostitutie. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer poging tot verkrachting, mishandeling en bedreigingen en moet een schadevergoeding van ruim 26.000 euro betalen. Ook zijn 28 klanten veroordeeld, onder wie 2 tot een paar maanden cel. Dan lokaal nieuws. De 4e dag van de kermis in Heerhugowaard is grotendeels rustig verlopen. In de avond voerde de politie rond 9 uur met meerdere eenheden identificatiecontroles uit op het terrein vanwege extra veiligheidsmaatregelen. Enkele bezoekers zijn vanwege overlast van het terrein verwijderd. Het weerbericht droog en in de nacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Woensdag vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. In het zuiden is het droog en met veel zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim €18.000 schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer-panzervoertuig en een Fennec-verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim 18.000 euro schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim 18.000 euro schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba. Ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim 18.000 euro schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Het weerbericht: droog en het koelt af naar 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Woensdag is er vrij veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms regenen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 61-jarige Zweed is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden celstraf, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie, poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De rechtbank acht bewezen dat de man haar onder druk zette met geweld en haar in de gaten hield met camera's. De man moet ruim 18.000 euro schadevergoeding betalen. De Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als regeringsleider en draagt in september het leiderschap van zijn partij, de AVP, over aan een nieuwe generatie. De aankondiging kwam onverwacht en leidde tot politieke beroering op Aruba, ook binnen de coalitie. De AVP kiest in september een opvolger, waarna wordt besloten wie wordt voorgedragen als nieuwe premier. Steeds meer mensen gebruiken sociale media als belangrijkste bron voor nieuws, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Onder 18 tot 34-jarigen is dit gestegen van 20% 8 jaar geleden naar 33% nu. Traditionele nieuwsmerken worden nog steeds het meest vertrouwd, ook door gebruikers van sociale media. Bij een militaire oefening in Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt door een botsing tussen een Boxer panzervoertuig en een Fennec verkenningsvoertuig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Münster tijdens oefening Fighter Lion, waaraan ongeveer 7000 Nederlandse militairen meedoen. De gewonden zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak. Dan lokaal nieuws. Bij een telefoonwinkel aan de Middenweg in Herugowaard is in de nacht ingebroken. Een verdachte probeerde op een scooter te vluchten, maar werd door de politie aangehouden. De scooter